0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en 1 rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxe merken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Culemborg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Eindhoven kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Franse Route du Soleil is bij Fontainebleau weer gedeeltelijk open na een natuurbrand. Een deel van die belangrijke snelweg A6 was afgesloten, waardoor veel vakantieverkeer vertraging opliep. Er gelden nog wel aangepaste snelheden en één rijstrook aan beide kanten blijft vrij voor de hulpdiensten. Ook het treinverkeer had last van de natuurbrand, die inmiddels wel al onder controle is. Die brand zorgde ervoor dat een stuk van zo'n 25 kilometer lang van die snelweg A6 moest worden afgesloten. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw zijn mogelijk haar stoffelijke resten gevonden. Haar man wees de politie de plek aan nadat hij eerder had bekend haar te hebben vermoord. De vrouw verdween eind 2020, waarna jarenlange zoekacties niets opleverden. De gevonden botten worden nu onderzocht om de identiteit van het slachtoffer vast te stellen. De man is eind oktober vorig jaar veroordeeld tot 30 jaar cel voor de moord op zijn vrouw en is al in hoger beroep gegaan tegen die straf. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere bekende luxemerken, waaronder Chanel en Bulgari. Justitie onderzoekt of producten via onderaannemers werden gemaakt door Chinese arbeiders die daarvoor werden uitgebuit. Het onderzoek richt zich op de toeleveringsketens van grote modehuizen. Ook merken als Prada, Moncler en Dolce & Gabbana zijn eerder in beeld gekomen. Vooralsnog zijn die luxemerken zelf niet als verdachte aangemerkt in het onderzoek van de Italiaanse politie. En Amerikaanse wetenschappers zijn kritisch op het plan om militairen boven de 30 jaar op hun testosteron te testen. Defensieminister Hegseth wil ook vrijwillige testosterontherapie aanbieden. Maar volgens deskundigen is daar te weinig wetenschappelijk slagingsbewijs voor en kan de behandeling dus ook gezondheidsrisico's opleveren. Ze waarschuwen onder meer voor een verhoogd risico op onvruchtbaarheid en hartproblemen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op vragen over de uitvoering van het plan. Het weer overwegend droog bij 12 tot 17 graden met kans op mist en bijna geen wind. Overdag krijgen we weinig zon met mogelijk wel een bui bij 22 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Dongen kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cubeveranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
1: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rijkswaterstaat zet Stuurhagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stortte het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Bianca. Ik luister in Maasdriel langs de Maas en de Waal naar Rivierenland Radio.

Eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen komt er wat koelere lucht ons land binnen en komen de temperaturen uit op 17 tot 19 graden aan de kust en op de Waddeneilanden, 21 graden in het midden en 23 tot lokaal 25 graden in het zuidoosten, gebruikelijk voor halverwege juli. Zondag dalen de temperaturen nog een beetje bij een stevige noordwestenwind. Komende weken liggen de temperaturen weer tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 17 juli. Op 17 juli 1936 begint de militaire opstand van nationalistische troepen tegen de Spaanse regering. Het conflict groeit uit tot de bloedige Spaanse burgeroorlog die 3 jaar duurt. Generaal Francisco Franco komt uiteindelijk aan de macht. De oorlog geldt als een voorbode van de Tweede Wereldoorlog. Op 17 juli 1945 komen Stalin, Truman en Churchill bijeen in Potsdam, vlak na de Tweede Wereldoorlog. De wereldleiders bespreken de toekomst van Duitsland en de naoorlogse wereldorde. De conferentie speelt een belangrijke rol in het ontstaan van de Koude Oorlog. Veel politieke verhoudingen van de tweede helft van de 20e eeuw vinden hier hun oorsprong. Op 17 juli 1955 opent Walt Disney officieel Disneyland in Anaheim, Californië. Het park groeit uit tot een van de bekendste toeristische bestemmingen ter wereld. Generaties kinderen en volwassenen beleven er hun favoriete Disney-verhalen. Het concept vormt later de basis voor Disneyparken wereldwijd. Vandaag is de geboortedag van onder andere voetballer Jaap Stam, voetbaltrainer Jan Wouters, acteur David Hasselhoff en koningin-gemaal van het Verenigd Koninkrijk Camilla. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeien.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
2: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
3: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
4: Rivierenland Radio Headlines. Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: Rivierenland Radio.
8: In Tilburg kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 8A.
6: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Kunststand Radio Info.
1: Het Solex Race Festival deze week vindt plaats op het festivalterrein aan de Meerstraat. Gedurende 4 dagen eind augustus een mix van motorsport, muziek en een dorpsfeest. Het evenement draait op een bekende 24 uur Solex race, waarbij teams met opgevoerde Solexen dag en nacht racen. Afgewisseld met een groot festivalprogramma met podia, foodtrucks en een kermisachtige sfeer. Het terrein verandert tijdens het weekend in een druk bezocht festivaldorp, waar bezoekers uit de hele regio samenkomen voor live muziek, feestacts en randactiviteiten. Wacht onder andere optredens van Asbest, Baby Blue, de Beat Crooks, maar ook de Palomas, Danny Christian, DJ Onslow, Even Serieus, Fisherman, Vlogging Molly en vele, vele anderen, zoals Henk Wijngaard, K3, maar ook Marcel V en onder andere Mental Tio, BC Experience en Rowan Hazen. Dat allemaal dus op Solex Race 2026 in Heeswijk-Dinter-Brabant. Van 27 tot en met 30 augustus aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: U zoekt correcte en nette consumenten.
9: Nette consumenten.
8: Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70s tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Goedemorgen, dit is het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. Er zijn toespraken en muzikale bijdragen voor nabestaanden en andere aanwezigen. Op verschillende plaatsen in het land zijn er herdenkingen. Op 17 juli 2014 stort het vliegtuig neer in de Oost-Oekraïnse regio Donetsk, nadat het toestel was neergehaald door een Russische luchtdoelraket. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Familieleden en ex-partners zeggen dat de agent zich jarenlang gewelddadig gedroeg. De autoriteiten onderzoeken nog of het schieten tijdens een controle terecht was. De agent is voorlopig op non-actief gesteld. De onthullingen leiden tot nieuwe vragen over de screening van medewerkers van de immigratiedienst. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Rijd even langzaam op de A59 van Os naar Den Bosch. Bij Kruisstraat heb je 5 minuten vertraging door een ongeluk.
15: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met QUE.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
9: Hallo, ik ben Yvonne en ik luister langs de Dommel naar Radio Rivierenland.

0: Eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen komt er wat koelere lucht ons land binnen en komen de temperaturen uit op 17 tot 19 graden aan de kust en op de Waddeneilanden, 21 graden in het midden en 23 tot lokaal 25 graden in het zuidoosten, gebruikelijk voor halverwege juli. Zondag dalen de temperaturen nog een beetje bij een stevige noordwestenwind. Komende weken liggen de temperaturen weer tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 17 juli. Op 17 juli 1936 begint de militaire opstand van nationalistische troepen tegen de Spaanse regering. Het conflict groeit uit tot de bloedige Spaanse burgeroorlog die 3 jaar duurt. Generaal Francisco Franco komt uiteindelijk aan de macht. De oorlog geldt als een voorbode van de Tweede Wereldoorlog. Op 17 juli 1945 komen Stalin, Truman en Churchill bijeen in Potsdam, vlak na de Tweede Wereldoorlog. De wereldleiders bespreken de toekomst van Duitsland en de naoorlogse wereldorde. De conferentie speelt een belangrijke rol in het ontstaan van de Koude Oorlog. Veel politieke verhoudingen van de tweede helft van de 20e eeuw vinden hier hun oorsprong. Op 17 juli 1955 opent Walt Disney officieel Disneyland in Anaheim, Californië. Het park groeit uit tot een van de bekendste toeristische bestemmingen ter wereld. Generaties kinderen en volwassenen beleven er hun favoriete Disney-verhalen. Het concept vormt later de basis voor Disneyparken wereldwijd. Vandaag is de geboortedag van onder andere voetballer Jaap Stam, voetbaltrainer Jan Wouters, acteur David Hasselhoff en koningin-gemaal van het Verenigd Koninkrijk, Camilla. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Telco. Telco.
4: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Vandaag is de nationale herdenking van de vliegramp met vlucht MH17. Bij het monument in Vijfhuizen worden de namen van alle 298 slachtoffers voorgelezen. 283 passagiers en 15 bemanningsleden. De ICE-agent die deze week een Colombiaanse man doodschoot in de Amerikaanse staat Maine had volgens persbureau AP een geschiedenis van geweld en psychische problemen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
3: Hallo, ik ben Paul en luister naar Rivierenland Radio langs de Arne.

0: Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 en de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davida Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

3 maal, hè? 3 maal is scheepsrecht. Dus de file top 3. Die gaan we nu ook weer uitzenden voor je. De 3 favoriete platen. In dit geval van Linda van den Berg. Zij is regelmatig te vinden op de A58 als ze op weg is naar de werk. En dan staat ze wel eens stil bij de A58. Hè. Dat is een bekend terrein voor alle filerijders van de regio. Maar goed, laten we er niet te lang bij stilstaan. Want dat zijn natuurlijk de wat minder leuke momenten. En de leuke momenten die gaan nu komen. 3 ultieme geluksmomentjes. Te beginnen met nummer 3. Hier is Moray Kante en Jekke Jekke. File top

Morecante en Jekke Jekke. En daarna hoorde je Musical Youth en Pass the Dutchie. Tijd voor de nummer 1. De favoriete plaat in de file top 3 van Linda van den Berg. Hier is Irene Cara en Fame.

0: moet helemaal terugdenken aan mijn eigen jeugd. Toen dit een enorme grote hit was. Irene Cara en Fame. Dat was toen ook een televisieserie, kan ik me herinneren. En ik geloof dat ongeveer de hele schoolklas daar een soort verslaafde aan de buis hing om die serie te kijken. Maar goed, om dat weer terug te horen is natuurlijk ontzettend leuk. En het was de nummer 1 in de favoriete top 3 van Linda van den Berg. De file top 3 van haar. Op nummer 2, de plaat daarvoor dus, dat was Musical Youth en Pass the Dutchie. En je hoorde ook nog de allereerste plaat, de nummer 3. Murray Kante en Jekke Jekke. De 3 favoriete platen dus van Linda van den Berg. Linda, van harte bedankt voor het toezenden van jouw top 3. Mocht jij zelf nou trouwens ook een top 3 hebben waarvan je zegt, joh, die wil ik nou graag eens een keer op de radio horen. En dat doet me deugd als als ik dan ook een keer in de file sta, dan is het toch een wat minder vervelend moment. Nou, dat kan. Dat gaan we graag voor je in orde maken. Stuur dan de 3 titels gewoon even naar flessenpost@rivierenland.nl.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland
2: Radio. Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Door de maatregel kan de waterstand in de Lek wat dalen en kunnen schippers hinder ondervinden. Nederland kampt met een watertekort door de hoge vraag en de lage aanvoer van rivierwater. Elke dag bekijkt Rijkswaterstaat hoeveel water er dan moet worden doorgelaten. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere cao. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het even langzaam bij Eindhoven. Op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging.
4: Nederland Bruist.
5: Ben je ondernemer?
6: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
5: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
6: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, ik ben Ries, ik woon langs Lek en ook ik luister naar Rivierenland Radio.

0: Eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui, mogelijk met onweer. Morgen komt er wat koelere lucht ons land binnen en komen de temperaturen uit op 17 tot 19 graden aan de kust en op de Waddeneilanden, 21 graden in het midden en 23 tot lokaal 25 graden in het zuidoosten, gebruikelijk voor halverwege juli. Zondag dalen de temperaturen nog een beetje bij een stevige noordwestenwind. Komende weken liggen de temperaturen weer tussen de 20 en 23 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers.

Goedemorgen, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 17 juli. Op 17 juli 1936 begint de militaire opstand van nationalistische troepen tegen de Spaanse regering. Het conflict groeit uit tot de bloedige Spaanse burgeroorlog die 3 jaar duurt. Generaal Francisco Franco komt uiteindelijk aan de macht. De oorlog geldt als een voorbode van de Tweede Wereldoorlog. Op 17 juli 1945 komen Stalin, Truman en Churchill bijeen in Potsdam, vlak na de Tweede Wereldoorlog. De wereldleiders bespreken de toekomst van Duitsland en de naoorlogse wereldorde. De conferentie speelt een belangrijke rol in het ontstaan van de Koude Oorlog. Veel politieke verhoudingen van de tweede helft van de 20e eeuw vinden hier hun oorsprong. Op 17 juli 1955 opent Walt Disney officieel Disneyland in Anaheim, Californië. Het park groeit uit tot een van de bekendste toeristische bestemmingen ter wereld. Generaties kinderen en volwassenen beleven er hun favoriete Disney-verhalen. Het concept vormt later de basis voor Disneyparken wereldwijd. Vandaag is de geboortedag van onder andere voetballer Jaap Stam, voetbaltrainer Jan Wouters, acteur David Hasselhoff en koningin-gemaal van het Verenigd Koninkrijk Camilla. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio, waar alleen de mooiste muziek uit je speakers stroomt.

0: gek.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
2: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: U zoekt correcte en nette consumenten?
5: Nette consumenten.
4: Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Rivierenland Radio. Headlines.
7: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewond is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Rijkswaterstaat zet Stuur Hagestein vanaf vandaag gedeeltelijk open om de gevolgen van de droogte tegen te gaan. Daardoor stroomt extra zoet water naar West-Nederland, waar het nodig is voor de natuur, drinkwater en bedrijven. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
8: Rivierenland Radio.
1: In 's-Hertogenbosch kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
9: Make it loud.
1: De zomer komt uit je radio.
8: Dit is Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Heesen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als het grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Heesen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 2:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek, met QUE.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil je

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. De politie kon niet zeggen om hoeveel slachtoffers het precies gaat, maar zegt dat er meerdere inzittenden in de auto zaten. Naast de brandweer werden ook 3 ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens voorzitter Spekman komt er waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor, maar een definitieve datum daarvoor is er niet. Wel staan er op 8 september acties bij de overheid gepland. Daarnaast wil de FNV actie voeren in onder meer havens, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Gisteren voerden schoonmakers nog actie voor een betere CAO. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. Dat meldt de ANWB. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Volgens de lokale autoriteiten gelden er nog wel enkele beperkingen rond Fontainebleau. In beide richtingen is daar een rijstrook gereserveerd voor hulpdiensten en zijn er aangepaste snelheden. Bij de branden in Fontainebleau is zeker 2000 hectare bosgebied in de as gelegd. Er zijn verdachten aangehouden. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer.
2: Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
4: Ben je ondernemer?
5: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
4: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
5: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
6: Rivierenland Radio.
7: In Meijerijstad kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Nederland Radio Info.
1: Boerenrockfestival vindt deze jaar plaats ook weer in het Drentse Dranemond aan de Verbindingsweg. Festivalterrein wordt weer een muzikaal agrarisch spektakel van 13 tot en met 16 augustus aanstaande. Het dorp staat volledig in het teken van 4 dagen feest, waarbij muziek, cross en judo, trekken, kermis en camping samenkomen tot een typische nuchtere, maar zeer uitbundige festivalervaring, beleving. Overdag is er veel actie op en rondom het trein met motoren, tractoren en wedstrijden. De avonturen zijn er vooral live optredens en feesttenten met verschillende stijlen aan muziek die voorbij komen. Optredens onder andere daar van Suzanne Freek, Fleming, Outsiders, La Fuente, Brennan Hart, Jan Smit, André Hazes Jr. en Jannes. Dat allemaal dus op Boerenrock Festival 2026.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Gisteravond was er een ernstig auto-ongeluk in Den Ham in Groningen, waarbij een onbekend aantal zwaar gewonden is gevallen. Een auto raakte van de weg en botste frontaal tegen een boom, waarna die in brand vloog. Vakbond FNV kondigt voor begin september nieuwe acties aan tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De populaire vakantieroute door Frankrijk, de Route du Soleil, is weer open voor het verkeer. De snelweg was voor een deel afgesloten vanwege natuurbranden in Fontainebleau bij Parijs. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het langzaam op de A2 bij Eindhoven in de richting van Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, met Willem. Ik luister langs de Kromme Mijdrecht naar Rivierenland Radio.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Nederland Radio Info.
1: De Landgoedveer in Beens vindt dit jaar plaats. Van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus op het historische landgoed Heerlijkheid Mariënweerd aan het Klooster 5 in Beest. Het evenement viert zijn alweer 30e editie en geldt als een van de bekendste buitenfairs van Nederland. 4 dagen lang staat een uitgestrekt landgoed van circa 900 hectare in het teken van buitenleven, ambachten, streekproducten, tuin- en wooninspiratie en culinaire belevingen. Bezoekers wandelen langs tientallen sfeervolle stands met mode, sieraden, delicatessen, planten en woonaccessoires. Nogmaals geopend van 20 tot en met 23 augustus, elke dag vanaf 10 uur. Meer informatie www.mariënweerd.nl/landgoedver.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl, het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf, of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemorgen, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanvallen op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Naast de brandweer werden ook drie ambulances en een traumahelikopter ingezet bij het ongeluk in Den Ham. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto al volledig in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De meeste aanvallen vonden plaats in de buurt van de frontlinie. Er waren onder meer Russische aanvallen op Kharkov, op de zuidoostelijke stad Zaporizhia en de havenstad Odessa aan de Zwarte Zee. Bij die aanvallen zouden 10 doden zijn gevallen. Bij Oekraïnse aanvallen in de regio's Belgorod en Donetsk vielen 3 doden, melden autoriteiten. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radio nieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Venlo-West en knooppunt Tiglia heb je 5 minuten vertraging. En de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd.
5: Ben je ondernemer?
6: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
5: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
6: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hallo, mijn naam is Martin Willems en ik luister langs het Maxima-kanaal hier in Rosmalen naar Rivierenland Radio. Ik wens iedereen nog een fijne dag en veel luisterplezier.

0: Vierenland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren creaties ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl. Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Gisteravond zijn bij een verkeersongeval op de N983 bij het Groningse Den Ham twee mensen om het leven gekomen. De personenauto waarin ze zaten kwam door nog onbekende oorzaak tegen een boom terecht en vloog in brand. Lokale autoriteiten melden dat bij Russische en Oekraïnse aanvallen over en weer op woongebieden in diverse steden en dorpen zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A67 Antwerpen-Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht heb je een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerk. En op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo, tussen de knooppunten Zaarden-Heiken en Tiglia bij Venlo, 10 minuten extra. Dat komt door werkzaamheden.
11: Rivierenland Radio.
0: Rivierenland Radio.
12: In Hilvarenbeek kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Nederland Radio Info.
1: Dagstroomfestival. Dit jaar plaatsvindt het op 24 juni. Het Weerstandterrein in Roermond. Festival richt zich op een breed spectrum aan elektronische muziek, urban sounds, waarbij ook lokale en regionale artiesten, collectieven en DJ's centraal staan. Bezoekers kunnen gedurende de avond genieten van een energieke mix van hip-hop, R&B, house, feestmuziek, techno en trance. Optredens onder andere van Party & Bullshit, Makkertech & Friends en Coca & Friends. Kijk voor meer informatie en tickets op dagstroomfestival.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: zomer.
1: Dit is jouw zomer met Rivierenland Radio.
0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Rivierenland Radio.
3: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
4: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: U zoekt correcte en nette consumenten?
8: Nette consumenten.
7: Dan zoekt u onze luisteraars.
9: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
10: Goedemorgen, dit is het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Rivierenland Radio. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedruk op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn. Onder meer naar de kust en Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging heeft het verkeer vanaf het middaguur op routes naar het zuiden rond de grensstreek, aldus de ANWB. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. Eigenaar Elon Musk schreef op X dat er snel opnieuw wordt geprobeerd om de testvlucht te lanceren. In mei werd voor het eerst de nieuwste versie van Starship ingezet, maar die test verliep niet helemaal vlekkeloos. Door motorproblemen kon de raket niet gecontroleerd landen, maar moest hij in de Golf van Mexico neerstorten. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Hij sprak van de grootste diefstal van verkiezingsgegevens in de geschiedenis, maar leverde geen bewijzen daarvoor. In 2021 meldden Amerikaanse inlichtingendiensten dat er geen aanwijzingen waren van buitenlandse inmenging. Maar Trump gelooft die diensten niet. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Volgens Iraanse media zijn bij Amerikaanse aanvallen onder meer bruggen en een luchthaven in het zuiden van het land getroffen. Iran voert op zijn beurt aanvallen uit op Amerikaanse doelen in Qatar. Maar de Golfstaat meldde dat een Iraanse raketaanval is onderschept. In Bahrein ging het luchtalarm af na aanval op Amerikaanse doelen in het land. Over eventuele schade of slachtoffers in beide landen is nog niets bekend. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
12: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 Breda-Gorkum heb je tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Tussen de knooppunten Zaardenheiken en Tiglia bij Venlo. Dat laatste komt door werkzaamheden. Dan de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. 5 minuten vertraging. En de N57 van Middelburg naar de Brouwersdam. Tussen Burg-Haamstede en Serooskerken doe je er 5 minuten langer over. De N256 Zierikzee-Goes. Tussen Kortgene en Goes is het oponthoud 10 minuten. En de N273 Venlo richting Maaseik. Bij Kessel 10 minuten extra reistijd.
13: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
0: Rivierenland Radio.
8: In Bladel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Vierenland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gevense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Hockeyen? Pluto Sport. Stick, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB... en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. Ruimtevaartorganisatie SpaceX heeft de 13e testvlucht van Starship op het allerlaatste moment afgeblazen. Volgens SpaceX weigerden enkele motoren, waardoor de lancering automatisch werd afgebroken. De Amerikaanse president Trump beweert dat China zich heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. Trump zei in een tv-toespraak dat hij documenten vrij wil geven die aan zouden tonen dat China informatie van 220 miljoen Amerikaanse kiezers heeft verzameld. Ook de afgelopen nacht waren er over en weer aanvallen van de VS en Iran op verschillende doelen. Het weer, eerst droog en af en toe zon. Bij een matige noord- tot noordwestenwind worden 22 tot 28 graden. Vanmiddag maakt het noordoosten en oosten de meeste kans op een bui. Mogelijk met onweer. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat er op dit moment net geen 70 kilometer file. De A2 Den Bosch-Utrecht doe je er 10 minuten langer over tussen Veghel en Kerkdriel. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein een kwartier vertraging. A73 Nijmegen-Maasbracht bij Belfeld 10 minuten extra onder werkzaamheden. En de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Elena en ik luister altijd langs de Maas naar Rivierenland Radio.
6: Alleen

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotsgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, stempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 16:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat hier tussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. FNV wil begin september actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. NS roept de vakbonden, de werkgevers en het kabinet op om weer met elkaar in gesprek te gaan. Een definitieve datum voor de spoorstaking is nog niet bekend. De vakbond voert in de eerste helft van september verschillende acties. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. De ANWB Verkeersinformatie verwacht dat er vandaag ook veel Duitse toeristen op de Nederlandse wegen te vinden zijn, onder meer naar de kust en naar Friesland. Ook veroorzaken wegwerkzaamheden en Duitse grenscontroles extra verkeershinder. De meeste vertraging is vanaf het middaguur op routes naar het zuiden en rond de grensstreek, aldus de ANWB. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Alle bezwaren van de KNVB zijn afgewezen. Vitesse zegt dat deze uitspraak voor rust zorgt na een onzekere periode. De club uit Arnhem bekijkt nog of er een schadevergoeding gaat worden geëist van de KNVB. Ook loopt er nog een bodemprocedure tegen de voetbalbond, maar mogelijk gaan beide partijen om de tafel om alles snel op te lossen. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het even vast bij Eindhoven op de A2 naar Den Bosch. Voor het knooppunt Batadorp heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan op de A2 vanuit Den Bosch naar Maastricht. De andere kant op dus, loopt het ook vast bij Eindhoven. Tussen Eckeresweijer en knooppunt De Hocht heb je een kwartier vertraging. De A2 verderop richting Maastricht. Tussen Leende en Kelpen-Oler een kwartier extra. Dat geldt ook voor de A4 Rotterdam-Antwerpen. Tussen de afrit Tolen en Bergen op Zoom. Dan de A73 bij Venlo in de richting van Roermond. Tussen knooppunt Zaardenhijk en Belfeld 10 minuten extra. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens 20 minuten vertraging.
4: Ben je ondernemer?
5: Laat je bedrijf opvallen in het glossy stadsmagazine Bruist. Gratis mee te nemen en verspreid via lokale ondernemers.
4: Bereik duizenden mensen in je eigen regio.
5: Ga naar nederlandbruist.nl en claim jouw plek in de volgende editie.
6: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
7: Hi, dit is Lisanne en ik luister langs de Pilsenloop een boek over naar Rivierenland Radio.

0: is wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog en is er nog op veel plaatsen zon. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. Morgenochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Namorgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

favoriete hit aan. Via ons WhatsApp-nummer. Ons WhatsApp-nummer 06-44-43-77-99. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in en outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in en outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in en outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in en outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. De NS betreurt de aangekondigde 24-uur staking op het spoor van vakbond FNV. Volgens de spoorvervoerder zal die veel meer reizigers treffen dan de eerdere staking in juni. De ANWB waarschuwt voor mogelijk veel vakantiedrukte op de Nederlandse wegen. Als laatste schoolregio start voor het midden de zomervakantie. En Vitesse heeft het juridisch gevecht met de KNVB definitief gewonnen. De Hoge Raad oordeelt dat de club vorig jaar terecht werd toegelaten tot het profvoetbal. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het vooral vast bij Eindhoven op de A2 richting Den Bosch. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batendorp heb je 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook op de hoofdrijbaan. Dan de A2 richting Maastricht. Bij hetzelfde Eindhoven tussen knooppunt Batendorp en knooppunt Hoft 20 minuten vertraging. Dan bij Venlo op de A73 richting Maasbracht. Tussen knooppunt Zaardenheik en knooppunt Tiglia doe je er 10 minuten langer over. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens nu 10 minuten vertraging.
0: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.
0: In Os kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 6C.
10: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren creaties ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. Volgens Callas moet Rusland meewerken aan gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden. Ze verwijst daarbij naar eerdere uitspraken van internationale organisaties die Rusland verantwoordelijk houden voor de vliegtuigramp. Maar Moskou ontkent nog altijd iedere betrokkenheid daarmee. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Door de vergrijzing en nieuwe behandelingen neemt de vraag naar neurologische zorg snel toe. Wachttijden lopen op en patiënten moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen. Er komen wel meer opleidingsplekken voor neurologen, maar nieuwe specialisten zijn pas over een paar jaar beschikbaar. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. In de Verenigde Staten zijn al duizenden mensen ziek geworden en honderden opgenomen in het ziekenhuis. Het belangrijkste symptoom is waterige diarree. Onderzoekers bekijken nu of de ijsbergsla van de keten de bron van de besmettingen is. De autoriteiten hebben de oorzaak nog niet definitief vastgesteld. Er zijn inmiddels besmettingen gemeld in tientallen Amerikaanse staten. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Marhees en knooppunt Batendorp. Doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Rilland 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. Een rechterrijstrook is dicht. A67 vanuit Venlo naar Eindhoven voor het knooppunt Leendeheide door de file op de A2. Doe je er 20 minuten langer over.
4: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dorie kunnen er elk seizoen een Pot voor Dorie mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordorie.com. Dat is Pot voor Dorie met dubbel O.
5: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In Eersel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Lake Dance Festival. Zaterdag 8 augustus de tweede editie op Aquabest in Best bij Eindhoven. Festival staat bekend als een van de grootste zomerfestivals van Zuid-Nederland en combineert een strandlocaties met meerdere podia. Alleen over de muziekstijlen, een ontspannen festivalsfeer. Bezoekers kunnen genieten van house, EDM, hardstyle, techno, urban en de quality pleasures, verdeeld over verschillende stages. Optredens onder andere van DJ's als R&B App, Lester Jax, Mike Williams, Vice Stone, Dubvision, La Fuente, Benny Rodriguez en Dennis Quinn en Roog. Meer informatie vind je op lakedance.nl. Zaterdag 8 augustus, Aquabest, Best.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 17 juli. Op 17 juli 1981 storten twee hangende loopbruggen in het Hyatt Regency Hotel in Kansas City in. Bij de ramp komen 114 mensen om het leven en raken meer dan 200 mensen gewond. Het wordt een van de ernstige constructierampen in de Amerikaanse geschiedenis. De gebeurtenis leidt wereldwijd tot strengere bouwcontroles. Op 17 juli 2014 wordt Malaysia Airlines vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne neergeschoten. Alle 298 inzittenden komen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het nieuws veroorzaakt enorme verslagenheid in Nederland en ver daarbuiten. De ramp blijft een van de meest ingrijpende gebeurtenissen uit de recente Nederlandse geschiedenis. Op 17 juli 2020 overlijdt de Amerikaanse politicus en burgerrechtenactivist John Lewis op 80-jarige leeftijd. Hij speelde een belangrijke rol in de strijd voor gelijke rechten voor Afro-Amerikanen. Lewis werd wereldwijd gerespecteerd vanwege zijn geweldloze verzet en maatschappelijke inzet. Zijn overlijden leidt tot vele internationale eerbetonen. Vandaag is de geboortedag van onder andere gitarist en zanger-songwriter Lou Barlow. Acteur Derek de Lind. Voormalig bondskanselier van Duitsland Angela Merkel. En televisiepresentatrice Jet Sol. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio. Waar alleen de mooiste muziek uit je

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. EU-buitenlandchef Callas roept Rusland op om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het neerhalen van vlucht MH17. Vandaag, 12 jaar geleden, kwamen bij die ramp alle 298 inzittenden om het leven. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Nederlandse ziekenhuizen kampen met een groeiend tekort aan neurologen. Daarvoor waarschuwt de beroepsvereniging. Volgens de vereniging moeten andere manieren van werken de zorg toegankelijk blijven houden. En fastfoodketen Taco Bell haalt de sla tijdelijk van het menu vanwege een grote uitbraak van een parasitaire darminfectie. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Kerkdriel 20 minuten vertraging. En op diezelfde A2 verderop richting Maastricht tussen Weert-Noord en Kelpen-Oler doe je er bijna een half uur langer over. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein een kwartier extra reistijd. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom tussen Ierseke en Rilland 25 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, ik ben Arnoud Adriaan van Geel en ik luister langs de Kleine Wetering naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het Solex Race Festival Heesweek vindt plaats op het festivalterrein aan de Meerstraat. Gedurende 4 dagen eind augustus een mix van motorsport, muziek en een dorpsfeest. Het evenement draait om een bekende 24 uur Solex race, waarbij teams met opgevoerde Solexen dag en nacht racen, afgewisseld met een groot festivalprogramma met podia, foodtrucks en een kermisachtige sfeer. Het terrein verandert tijdens het weekend in een drukbezocht festivaldorp, waar bezoekers uit de hele regio samenkomen voor live muziek, feestacts en randactiviteiten. Wacht onder andere optredens van Asbest, Baby Blue, de Beat Crooks, maar ook de Palomas, Danny Christian, DJ Onslow, Even Serieus, Fisherman, Vlogging Molly en vele, vele anderen, zoals Henk Wijngaard, K3, maar ook Marcel V en onder andere Mental Tio, WC Experience en Rowan Hazen. Dat allemaal dus op Solex Race 2026 in Heeswijk-Dinter-Brabant. Van 27 tot op 30 augustus aanstaande.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horre en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Hij kreeg een boete omdat op een gedeelde video een foto van de vermoorde Poetin-criticus Alexei Navalny te zien was, die in Rusland als extremistisch geldt. De veroordeling sluit Nadezhdin uit van deelname aan de verkiezingen. Zelf noemt hij de beslissing onzin. Hij zegt dat de oppositie steeds verder onder druk wordt gezet. Eerder kreeg Nadezhdin van Moskou ook al het stempel buitenlands agent. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Brussel stelt voor de handel in CO2-uitstootrechten ook na 2040 mogelijk te houden. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. Maar milieuorganisaties zijn kritisch en zijn bang dat de klimaatdoelen verder uit zicht raken. De lidstaten en het Europees Parlement moeten nog wel akkoord gaan. Mogelijk moeten de luchtvaart, de zeevaart en de afvalindustrie ook emissierechten voor hun uitstoot kopen. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Werknemers mogen de aandelen pas vanaf 2030 verkopen als ze dan nog in dienst zijn. ASML maakte deze week bekend bijna 3 miljard winst te hebben geboekt. Wereldwijd werken er bijna 45.000 mensen bij het bedrijf uit Veldhoven. ASML zegt de capaciteit in 2027 en 2028 verder te willen uitbreiden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige periode en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everding en Zaltbommel heb je een half uur vertraging. Diezelfde A2 maar dan van Eindhoven verder naar Maastricht. Tussen Budel en Kelpen-Oler 25 minuten extra. Door een auto met pech is de rechterreis ook dicht. A16 naar Breda voor de Moerdijkbrug een kwartier vertraging. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom tussen Ierseke en Rilland 25 minuten extra. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. Bij Venlo loopt het vast op de A73 naar Roermond. Voor het knooppunt Tiglia heb je 10

0: worden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
2: Ik ben Alex en ik luister langs de Dommel in Zon en Breugel naar Rivierenland Radio.

0: Rijnland Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuwe eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Strand 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Best veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

jouw favoriete hit aan. Via ons WhatsApp-nummer. Ons WhatsApp-nummer 06-44-43-77-99. En hij wordt binnen 5 minuten gedraaid.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Kesbeke, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
8: U zoekt correcte en nette consumenten?
9: Nette consumenten.
8: Dan zoekt u onze luisteraars.
10: Adverteren op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
11: Rivierenland Radio. Headlines.
12: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Russische oppositiepoliticus Boris Nadezhdin mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. De Europese Commissie wil de industrie meer tijd geven om te verduurzamen. Volgens klimaatcommissaris Hoekstra voorkomt dat bedrijven Europa gaan verlaten. En chipmachinebouwer ASML geeft alle medewerkers een eenmalig aandelenpakket ter waarde van 20.000 euro. Volgens het bedrijf is dat een beloning voor hun inzet en een stimulans voor de komende jaren. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
13: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Budel en Kelpen-Oler is de vertraging 3 kwartier. Staat er een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug 20 minuten vertraging. Daar is het extra druk vanwege de A27. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein ook 20 minuten vertraging. Op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk een uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. Op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom tussen Ierseke en Rilland is de vertraging 20 minuten door een vrachtwagen met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A73 is het erg druk van Maasbracht naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps een half uur vertraging. De andere kant op ook een lange file tussen Grubbevorst en knooppunt Tiglia. Houd daar ook rekening met een kwartier vertraging.
15: Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
11: In Oosterwijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

0: Rijnland Radio Info.
1: Het beursseizoen komt er weer aan. Dat betekent bijvoorbeeld van donderdag 3 september... tot op het zaterdag 5 september... dat Den Bosch weer volledig in het teken staat van creativiteit. Tijdens de knotgekke hobby- en kaartendagen in de Brabanthallen. 3 dagen lang verandert het beurscomplex in een kleurrijke wereld... vol papierkunst, tempels, diamond painting, scrapbooking, handlettering... mixed media, kralen, verf en talloze andere creatieve hobby's. Dus dagelijks geopend van 9:30 tot 4:30. Meer informatie knotsgekkehobbydagen.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Isoleren BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: U zoekt correcte en nette consumenten?
11: Nette consumenten.
10: Dan zoekt u onze luisteraars.
12: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
13: Goedemiddag, dit is het nieuws van 3 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de 6e Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire bases huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. De kinderen waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi-watervallen. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. Ze liggen in het ziekenhuis. Volgens de politie verloor de chauffeur waarschijnlijk de controle over de bus, waarna die kantelde toen hij een steen raakte. De oorzaak van het busongeluk in Oeganda wordt onderzocht. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. De buien volgden op een periode van extreme hitte in delen van Europa. In Spanje zorgen juist droogte en temperaturen boven de 40 graden voor problemen door grote bosbranden. Ook Italië bereidt zich voor op nieuwe hitte met code rood in meerdere steden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
15: Helene de Geest van de ANWB. In het

0: uur op onthoudt. Op de A50 Eindhoven Arnhem bij knooppunt Bankhoeve is de vertraging een kwartier. Het is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn vrij. Wegwerkzaamheden veroorzaken file op de A67 van Eindhoven naar Venlo bij Geldrop. Daar ook een kwartier vertraging. Op de A73 Maasbracht Nijmegen bij Haps een kwartier. En ook op de 73 de andere kant op bij knooppunt Tiglia ook een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden.
1: Een eerste indruk kunt u maar één keer maken. Zorg voor een welkome entree van uw bedrijf. Wij van Pot voor Dori kunnen er elk seizoen een Pot voor Dori mooie entree van maken. Kijk op onze website potvoordori.com. Dat is Pot voor Dori met dubbel O.
2: Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: In Gelderop kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: Rijnland Radio Info.
1: De Brabantse dag vindt weer plaats op zondag 30 augustus dit jaar in Hezen. De 67e editie in het bijzondere cultuurfestival. Het evenement staat bekend als de grootste theaterparade van het jaar, waarbij indrukwekkende huishoge praalwagens door het centrum van Hezen trekken. 16 wagenbouwgroepen presenteren hun creaties, ondersteund door ruim 2000 acteurs, muzikanten en vrijwilligers die historische verhalen uit het voormalige hertogdom Brabant tot leven brengen. Het centrale thema dit jaar is Alles uit de kast. Festivalterrein gaat om 11 uur open. De theaterparade zelf start om 1:30. Brabantsedag.nl. Meer informatie of tickets.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
2: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Online een

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Bij een ongeluk met een schoolbus in Oeganda zijn 20 kinderen en een volwassen man om het leven gekomen. Hij is de oprichter en het hoofd van de basisschool. Tientallen kinderen raakten gewond, van wie er 9 ernstig aan toe zijn. En zware onweersbuien hebben in Frankrijk en Duitsland aan 3 mensen het leven gekost. In Frankrijk zaten 53.000 huishoudens zonder stroom door het noodweer. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg is de vertraging 20 minuten. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel, meer dan 3 kwartier vertraging. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Kelpen-Oler, 20 minuten vertraging. Ook op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Maasbracht, een kwartier oponthoud. Op de A16 Rotterdam-Breda is het heel erg druk tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug. Daar sta je 20 minuten door in de file. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij knooppunt Tiglia ook een kwartier vertraging.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo allemaal, ik ben René Kolenbrander en ik luister de hele dag naar Rivierenland Radio.

0: Vierenland Radio Info.
1: Boerenrockfestival vindt dit jaar plaats ook weer in het Drentse Dronemond aan de Verbindingsweg. Festivalterrein wordt weer een muzikaal agrarisch spektakel van 13 tot en met 16 augustus aanstaande. Het dorp staat volledig in het teken van 4 dagen feest, waarbij muziek, cross en judo, trekken, kermis en camping samenkomen tot een typische nuchtere, maar zeer uitbundige festivalervaring, beleving. Overdag is er veel actie op en rondom het trein met motoren, tractoren en wedstrijden. Avonturen zijn er vooral live optredens en feesttenten met verschillende stijlen aan muziek die voorbij komen. Optredens onder andere daar van Suzanne Freek, Fleming, Outsiders, La Fuente, Brennan Hart, Jan Smet, André Hazes Jr. en Jannes. Dat allemaal dus op Boerenrock Festival 2026.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: De hele zomer lang.
1: De hele zomer lang.
0: Met de beste hits voor jong en oud. Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: Webhosting Telco. Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Telco. Telco.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadocs staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benashi.com. BENACCI.com

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Burnham kreeg brede steun van Labour-parlementsleden en beloofde de partij weer hoop te geven. De wisseling komt na forse kritiek op Starmer en tegenvallende verkiezingsresultaten voor Labour. Burnham is al de zesde Britse premier in 7 jaar tijd. Hij kreeg 379 stemmen van de in totaal 403 Labour-parlementsleden. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. Het ministerie vraagt daarom mensen onder meer om airconditioning tijdens de piekuren uit te zetten. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt ondertussen voor nieuwe verpletterende vergeldingsaanvallen op landen die Amerikaanse militaire basis huisvesten als Iran opnieuw wordt aangevallen door de VS. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. De brand is nog niet onder controle en wordt door honderden brandweerlieden en vliegtuigen bestreden. Al 6 dorpen zijn geëvacueerd en meer evacuaties worden niet uitgesloten. Ook in andere delen van Spanje woeden bosbranden door de aanhoudende hitte, droogte en harde wind. In sommige regio's lopen de temperaturen opnieuw op tot boven de 40 graden. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat veel file, 180 kilometer bij elkaar. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel een half uur oponthoud. Op de A2 de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch tussen Knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel bijna een uur vertraging. Verderop tussen Nederweert en Maasbracht ook nog 20 minuten. Op de A16 is het erg druk Rotterdam-Breda tussen Knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek een half uur extra reistijd. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Numansdorp is de vertraging een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Knooppunt Zaarderheiken en Belfeld is de vertraging ook nog een kwartier.
4: Driehoek Buitenreclame is uw partner bij uitstek voor buitenreclame op driehoeksborden door heel Nederland. Of het nu gaat om een culturele of commerciële boodschap, of wanneer u wilt werken aan naamsbekendheid. Voor campagnes op lokaal, regionaal of landelijk niveau zorgen wij voor het drukken en plaatsen van uw boodschap. Check driehoekreclame.nl of bel 013 518 1903.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, ik ben Geert-Jan en ik luister Rivierenland Radio langs de Maas in Os.

0: Whitney Houston hoorde je met Love Will Save the Day.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 6 uur ben ik bij je met het programma Spitslicht. En daarna neemt Erik Becks de uitzending weer over met Weekend Vibes. En we hebben natuurlijk ook weer een hele leuke Top 3. En deze keer denken we een beetje aan onszelf. Maar dat hoor je straks rond 4:15 wel.
2: Si ce soir.

Patrick Bruel hoorde je. 1990 was hij razend populair met het nummer wat je zojuist hoorde. Wil je trouwens ook een leuke nummer aanvragen? Dan kan natuurlijk altijd je app maar naar de studio 06 44 43 77 99. Dat is 06 44 43 77 99. En er zijn al wat verzoekjes binnengekomen. Met name of ik de plaat van Taylor Swift

0: Het is wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond blijft het droog en is er nog op veel plaatsen zon. In de loop van de avond komt er vanaf zee bewolking het land binnen. De matige, langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Komende nacht blijft het droog bij een graad of 16 en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan zijn. Morgenochtend is het overwegend bewolkt met her en der ook wat lichte regen. 'S Middags verandert er weinig, op de meeste plaatsen wolken met kans op lichte regen. Het wordt zo'n 18 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestelijke wind. Morgenavond klaart het op, maar kan er ook wat lichte regen vallen. Namorgen krijgen we af en toe zonnig, overwegend droog en minder warm weer dan gebruikelijk is voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Alleen de mooiste muziek stroomt uit je speakers. Rivierenland Radio.

Ik sprak eerder vandaag nog iemand uit Vught. En die had het over dat het daar nog 27, 28 graden is. En Vught ligt aan de zuidelijke kant van Den Bosch. En Hedel, waar onze studio is, is toch iets noordelijker. En ik heb toch het idee dat het hier zo toch al een stuk kouder is. En ik denk niet dat het alleen maar door de airco komt. Of dat ik gewoon maar hier in een t-shirtje zit. Nou ja, laat even weten hoe warm het bij jou is, zeg maar. Heb je misschien een buitentemperatuur staan? Dan zijn we heel erg benieuwd naar de temperatuur in jouw omgeving. Rivierenland Radio is in een groot deel van Brabant ontvangen. Een deel van Gelderland en zelfs in België. En over België gesproken, we gaan trouwens in Arendonk uitzenden. En dat doen we op 9 augustus aanstaande. En dat allemaal van 12 tot 7 uur. Zeker de moeite waard om dan langs te gaan komen. We zitten dan bij Brussel.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
2: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl. Denkfabriek. Het QUE.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar RobustRise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost RobustRise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel RobustRise.nl.
5: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Rivierenland Radio Headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham gekozen als nieuwe leider. Hij volgt premier Keir Starmer op en wordt maandag officieel premier van het Verenigd Koninkrijk. Iran roept zijn inwoners op om minder stroom te gebruiken na de Amerikaanse aanvallen op het land. Het elektriciteitsnet staat onder druk door schade aan energievoorziening in het zuiden van Iran. En een grote bosbrand in het noordoosten van Spanje heeft al ruim 12.000 hectare bos verwoest. Het weer wisselend bewolkt met flinke zonnige perioden en ook kans op een buitje, met name in het noordoosten. De temperatuur varieert van zo'n 22 graden vlak aan zee tot 28 in Limburg. Er waait een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 140 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier extra reistijd. Het is onder andere het geval op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Daar 25 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en de afrit Kerkdriel een half uur vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Maasbracht, 20 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is zo goed als dicht. Je kunt alleen via de vluchtstrook. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht is de vertraging 20 minuten. Op de A27 van Breda naar Gorkum sta je een kwartier in de file tussen Nieuwendijk en Gorkum. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Belfeld 10 minuten oponthoud.
10: Rivierenland Radio.
11: In Waalre kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB Plus op kanaal 5A.
10: We gaan de zomer tegemoet.
12: We gaan de zomer tegemoet met Rivierenland Radio.

0: spreek ik die van jou.
1: Hartebreker, de single van Emma Heesters is deze week uitgeroepen tot flitsschijf. Tot en met komende zondag, want zondag rond 7:15 maak ik weer de nieuwe bekend.

0: Radio Info.
1: De Landgoedveer in Beens vindt dit jaar plaats. Van donderdag 20 tot en met zondag 23 augustus op het historische landgoed Heerlijkheid Marienweert aan het Klooster 5 in Beest. Het evenement viert zijn alweer 30e editie en geldt als een van de bekendste buitenfairs van Nederland. 4 dagen lang staat een uitgestrekt landgoed van circa 900 hectare in het teken van buitenleven, ambachten, streekproducten, tuin- en wooninspiratie en culinaire belevingen. Bezoekers wandelen langs tientallen sfeervolle stands met mode, sieraden, delicatessen, planten en woonaccessoires. Nogmaals geopend van 20 tot en met 23 augustus, elke dag vanaf 10 uur. Meer informatie www.marienweert.nl/landgoedver.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Giving Up, Giving In van de 3 Degrees. En zo hadden we een plaatje uit de 70 jaar. In 1978 zonden ze genoteerd in de hitparade. Je weet vast en zeker wel dat je Rivierenland Radio op Facebook kan volgen via WhatsApp. Maar natuurlijk ook via Instagram. En vandaag hebben we meer dan 2500 volgers. En we dachten, nou, gaan we onszelf in ons zonnetje zetten.

Felicita Albano en Romina Power hoorde je. En dat draait we dan omdat we dan 2500 volgers hebben. Daarvoor hadden we de nummer 3 notering. Congratulations van Cliff Richard. 2 dus Albano en Romina Power met Felicita. Nou, en we blijven nog eventjes in de feestelijke sferen. Deze keer met Stevie Wonder uit 1981 en Happy Birthday.

Sinds vandaag dus 2500 volgers op Instagram. En als jij ons gaat volgen, dan zitten we al heel gauw op de 3000. En kunnen we deze drie platen weer eens een keer opnieuw uit de kast halen. Happy Birthday, dat was de laatste, de nummer 1 van Stevie Wonder. Ook jouw drie favoriete platen hier zo op de radio. Dat kan natuurlijk altijd. Gewoon eventjes appen naar de studio. En dat is 06 44 43 77 99. Dat is 06 44 43 77 99.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedemiddag, dit is het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Rivierenland Radio. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. De door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het Koninkrijk. Islamabad vreest daardoor zelf partij in het conflict te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven, sommigen zelfs meer dan eens. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en nationale hypotheekgarantie staat nu weer rond de 4%. En veel huizenkopers dienen daarom nu snel nog een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. Dat staat in het jaarlijkse EU-rechtsstaatrapport. Hongarije zet volgens Brussel wel stappen onder de nieuwe regering, maar moet onder meer de onafhankelijkheid versterken van de rechtspraak en de media. Spanje krijgt kritiek op de aanpak van corruptie, terwijl de situatie in Servië volgens de commissie verder verslechtert. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Volgens het Franse Volksgezondheidsinstituut overleden in Île-de-France ongeveer 3000 mensen, 2 keer zoveel als verwacht voor deze periode van het jaar. Frankrijk werd eind juni getroffen door een uitzonderlijke hittegolf waarbij meerdere temperatuurrecords werden gebroken. Volgens wetenschappers komt die extreme hitte waarschijnlijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging een half uur. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Weert en Kelpen-Oler een kwartier vertraging. Verderop tussen Neder-Weert en Maasbracht ook nog een kwartier. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Knaalpunt-Gorkum 20 minuten vertraging. A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg-Reeshof en Ulfhout 10 minuten. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Bijlveld is de vertraging ook 10 minuten.
4: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helder glas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
5: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In Maastricht kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Give it up, Casey and the Sunshine Band. Nou ja, we geven het zeker nog niet op, hoor.
1: Tot 6 uur is dit Spitslicht.
0: Inderdaad, tot 6 uur ga ik door. Mijn naam is Rob de Vaan. En dit is Madonna.

Who's That Girl, Madonna, 1987. Toen stond ze genoteerd in de hitparader. En ze is ook met Who's That Girl Europa door geweest. En ik kan je melden dat ik in 1987 ook bij een van haar concerten aanwezig was.

0: Kunststand Radio Info.
1: Zomer van het Zuiden, nieuw eendaagse zomerfestival. Dat gaat plaatsvinden in Os op het terrein van Stroom 10 aan de Gerfense Plas. Zaterdag 5 september verandert deze locatie in een groot openluchtfestival met strand, water en veel groen. Het begint allemaal rond 12 uur en loopt door tot middernacht. Er is veel optredens, zoals Davina Michel, Kraantje Papi, Snelle, Cressup, Lil Kleine, Broederliefde, Emma Heesers en La Fente. En een aantal namen uit de uitgebreide line-up die je terug kunt vinden dus op Zomer van het Zuiden.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Goedemiddag, dit is Rivierenland Radio met gebeurtenissen van toen, vandaag op 17 juli. Op 17 juli 1981 storten twee hangende loopbruggen in het Hyatt Regency Hotel in Kansas City in. Bij de ramp komen 114 mensen om het leven en raken meer dan 200 mensen gewond. Het wordt een van de ernstige constructierampen in de Amerikaanse geschiedenis. De gebeurtenis leidt wereldwijd tot strengere bouwcontroles. Op 17 juli 2014 wordt Malaysia Airlines vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne neergeschoten. Alle 298 inzittenden komen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het nieuws veroorzaakt enorme verslagenheid in Nederland en ver daarbuiten. De ramp blijft een van de meest ingrijpende gebeurtenissen uit de recente Nederlandse geschiedenis. Op 17 juli 2020 overlijdt de Amerikaanse politicus en burgerrechtenactivist John Lewis op 80-jarige leeftijd. Hij speelde een belangrijke rol in de strijd voor gelijke rechten voor Afro-Amerikanen. Lewis werd wereldwijd gerespecteerd vanwege zijn geweldloze verzet en maatschappelijke inzet. Zijn overlijden leidt tot vele internationale eerbetonen. Vandaag is de geboortedag van onder andere gitarist en zanger-songwriter Lou Barlow. Acteur Derek de Lind. Voormalig bondskanselier van Duitsland Angela Merkel. En televisiepresentatrice Jet Sol. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd namens Rivierenland Radio. Waar alleen de mooiste muziek uit je speakers staat.

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap. Met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DHB Plus, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

Holland in het, wat, wanneer was het eigenlijk weer? Nou, ergens begin jaren 2010 of zo. Hey, het is alweer tijd voor de headlines met Ewald. En tot aan die tijd kun je gaan luisteren naar Teddy Swims met The Door.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de VS en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië. Met dat land heeft Pakistan ook een defensieakkoord gesloten. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. De Europese Commissie ziet wel vooruitgang bij de bescherming in EU-landen van de rechtsstaat, maar maakt zich nog altijd zorgen over Hongarije, Spanje en kandidaat-lidstaat Servië. En de hittegolf van eind vorige maand heeft in de regio rond Parijs geleid tot veel meer sterfgevallen dan normaal. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op lichte regen. Het wordt dan zo'n 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 20 minuten. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Knappend Klaverpolder en Zwijndrecht ook 20 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij Burghaamstede ook bijna 20 minuten oponthoud.
4: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Goedendag, ik ben Selina. Ik luister langs de Rijn naar Rivierenland Radio.

Houden we van wat dance muziek, dan is het zeker de moeite waard om vanavond om 11 uur de radio aan te zetten. Dan hoor je Riverdance, dat wordt vanavond gepresenteerd door Kees Veerman. Die is er dan tot 12 uur, maar de dance muziek gaat ook na 12 uur door. Tot 2 uur vannacht hebben we dan wat langere uitvoeringen. En wie weet draaien we wel een lange uitvoering van deze plaat. The Adventures of Stevie V, die scoorde een hele grote hit met Dirty Cash.

0: Kennemerland Radio Info.
1: Dagstroomfestival. Dit jaar plaatsvindt het op 24 juni. Het Weerstandterrein in Roermond. Festival richt zich op een breed spectrum aan elektronische muziek, urban sounds, waarbij ook lokale en regionale artiesten, collectieven en DJ's centraal staan. Bezoekers kunnen gedurende de avond genieten van een energieke mix van hip-hop, R&B, house, feestmuziek, techno en trance. Optredens onder andere van Party & Bullshit, Makkertech & Friends en Coca & Friends. Kijk voor meer informatie en tickets op dagstroomfestival.nl.
0: Heb je ook een bericht voor deze rubriek? Stuur dan jouw bericht naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.

voor zes hier zo op Rivierenland Radio, dan kunnen we wel zeggen dat het bijna alles is. Maar nog niet letterlijk dat het alles is. Want we gaan nog eventjes door een kwartiertje voordat Erik dadelijk de uitzending overneemt. De plaats die morgen heel hoog staat in de flitsende 50 is deze van Shakira.

Hold on to Love, en dat is dan een single van John Anderson uit 1988. En dan denk je dat we misschien nog wel verder terug in de tijd gaan, maar dat is niet waar. Want deze plaat komt uit 2021. Het is de remix-uitvoering van de Bonnie M, Rasputin, samen met Majestic. Het is de laatste plaat. Ik ben straks terug om 8 uur. Ik zou zeggen, heel veel plezier dadelijk met Erik Becks. Yeah.

0: ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens een regeringsbron wordt neutraal blijven moeilijk als de oorlog zich uitbreidt naar Saoedi-Arabië, waarmee Pakistan ook een defensieakkoord heeft gesloten. Door Iran gesteunde Houthis vuurden deze week raketten af op het land, dat vreest daardoor zelf partij in de oorlog te worden. Pakistan en Qatar bemiddelden eerder nog bij het voorlopige bestand tussen Iran en Amerika. Afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. Bijna alle geldverstrekkers verhoogden hun tarieven. De stijgende energieprijzen en inflatieverwachtingen zorgen voor hoge rentes op de financiële markten. De gemiddelde rente voor een hypotheek met 10 jaar vaste rente en NHG staat nu weer rond de 4%. Veel huizenkopers dienen daarom nu snel een aanvraag in uit angst voor verdere stijgingen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Utrecht en Bos bij Zaltbommel een kwartier vertraging. Ook op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Nederweert en Maasbracht 20 minuten. A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel 25 minuten oponthoud. Er is schade aan het plafond van de tunnel, daardoor is er een rijstrook dicht. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht sta je in de file tussen Venlo en Belfeld ook een kwartier vertraging. En op de A76 Aken, Belgische grens tussen Nut en Knooppunt Kerensheide een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is er dicht door bergingswerkzaamheden.
4: Zegt u zonwering, dan zegt u Somoti in een outdoor. Echte vakmensen met meer dan 25 jaar ervaring. Somoti in een outdoor. Voor uw terrasscherm, screen, rolluik, horren en raamdecoratie. Onze prijzen zijn altijd all-inclusive, dus geen verrassingen achteraf. Ook voor uw veranda, overkapping en glazen schuifwanden kunt u terecht bij Somoti in een outdoor. Inmeten en advies aan huis, altijd gratis. Somoti in een outdoor, binnen en buiten, gewoon goed. Kijk voor meer info op somoti.nl.
1: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hallo, mijn naam is Michael. Ik luister altijd langs de Kleine Dobbel naar Rivierenland Radio.

0: Een overband als dat uit Nederland kwamen ze deze. Dit is zeg maar een funky band die wat platen gemaakt heeft in de jaren 80. Wat al in 77 is opgericht door de broers Bas en Ernst Teulen. En in de jaren 80 hits zoals deze dus onder andere redelijk scoorde. Niet super bands, niet internationaal, maar wel leuk om in Nederland wat dingetjes te doen. En dat hebben ze ook gedaan. Dus Novoband, dus hier in het begin van deze nieuwe aflevering van de Weekend Vibes. Vanuit welkom, gaan we weer met erin tot aan 7 uur dit weekend intro programma, zullen we maar zeggen. Uurslang, waarin we weer de uitgaantips voor dit weekend gaan doornemen. We kijken even vooruit naar wat leuke festival tips waar je tickets voor kan winnen. En er zijn er best leuke bij. Kan je er wel wat over gaan vertellen straks. Richting kort voor 7 kijken ook nog even naar wat mooie vergeten platen. En de flitsschijf van een jaar geleden. Er zit er allemaal aan te komen. Zoals ook de Chainsmokers nu klaarstaan. En Paris in deze Weekend Vibes.
1: Tot 7 uur is dit Weekend Vibes.

James Mongles en Paris, sorry, hier voorbij komen wij de Weekend 5. We gaan eens heel even kijken wat er allemaal te beleven valt. In twee delen waarin we de tips even doornemen met elkaar. Wat is er allemaal te beleven in het land? Met welke in Nederland? Daar kijken we allemaal naar. En dat doen we dan ook door middel van een aantal leuke tips. Zoals het Rastaplas. Dat gaat plaatsvinden in Zoetermeer. En dat is allemaal nog tot en met de 18e. Oftewel tot en met morgen. Vanavond start het ook al Rastaplas. Komt allemaal, Rasta uiteraard een beetje de... Ja. Die stijl komt er ook allemaal voorbij, wat dat betreft. Met Queen Omega onder andere daar, en de Culture in Kenya. En de Prince Fatih en Horseman. Allemaal te bewonderen dus op de Rastaplas in Zoetermeer. Dan zijn er nog meer dingen te doen, want er is onder andere daar het Macumba Festival. Dat vindt plaats in Velzen. Dat is allemaal te doen morgen. En Macumba geldt een beetje voor de... Ja, wat is het eigenlijk? Een beetje de dancehall, de funk, salsa, reggaeton. En daar verwacht je dus ook de artiesten die er een beetje bij horen op dat festival. Als je van jazz houdt, moet je naar Gent Jazz. Dat loopt al een hele week. Het is al sinds 2 juli aan de gang. Maar loopt nog tot en met 18 juli, oftewel tot en met morgen. Morgen nog een afsluitende festival met heel veel artiesten. Er zijn en of komen nog John Legend en Van Morrison onder andere daar. Gent Jazz dus in het Belgische Gent. We hebben nog No Art Festival, dat is in Amsterdam. En daarvoor moet je onder andere verwachten Another. De Martinez Brothers, Maupi, Rossi. Zo'n aantal namen. Noem er een paar bij, Dufour. En allemaal te bewonderen is in Amsterdam. No Art Festival. Oftewel, morgen te doen, 18 juli. En dan is er nog de laatste die ik even erbij pak. En pakken we straks nog meer. City of Dance, het festival voor de Zeelandse... Freaks van dance, muziek, dance, City of Dance in Middelburg. Heel veel artiesten komen voorbij. En daar ook weer van alles en nog wat. En dan moet je denken aan als namen als Stuk, La Fuente, Turfy Gang, Poke, Team Rush Hour, Biggie en Biddy the Kid. Zit allemaal voorbij daar in het mooie Middelburg. Met een aantal stages, en 4 stages trouwens ook, die daar te bewonderen zijn.

van Nick Kershaw. Wild Boy. En zo had hij nog meer leuke plaatsen. In de jaren 80. En daarvoor hebben we Justin de Wild natuurlijk met zijn Cheerio. Blijft in je hoofd hangen de hele avond. Hè. Het is niet anders. Het is ook voor die zon, zee, zakken en de zee. Maar ja, het zijn allemaal van die nummers die blijven maar in je hoofd hangen. En daar blijf je de hele avond mee door. Zwamelen. En dat vinden sommige huisgenoten van mij niet altijd leuk. Dus dan denken ze van, ja, nou laat maar. Laat die gasten het maar zelf zingen. Dan in plaats van dat jij doet. Goed, we gaan eens even kijken naar nog wat deel 2 van wat leuke tips die ik heb voor je nog. Wat er allemaal te doen is. We waren nog bezig. Dus voor allerlei leuke evenementen. En zo is daar bijvoorbeeld natuurlijk de bekende Zwarte Cross. Die is al begonnen, volgens mij gisteren al, ja. En loopt nog tot en met zondag door. Zwarte Cross natuurlijk allemaal te doen in Lichtenvoorde. Komt een massa aan artiesten. En natuurlijk wel een beetje gericht op de doelgroep. Within Temptation, maar ook, ik noem maar als Kaito Cheese. UB40 zelfs. Maar ook Suzanne Freek, de Bankzitters, Opposit. Nou ja, het zijn een heleboel namen. Allemaal voorbij komen dus op de Zwarte Cross 2026 in het mooie Lichtenvoorde. Verder is er nog te doen in Deurne, Walhalla. Walhalla Festival van het jongerencentrum daar. Is nog tot en met zondag, is vandaag begonnen. Gaan dus ook tot zondag door met onder andere daar B2B, de band van de banaan. Patermoes Groen, onze roodkapje. Borders of Blues. En ook nog daar namen als Shotgun, Shadow, Steak en Rondje Doe Maar. Oké. Okay. Nou, gezellig. Rondje doe maar. We doen het maar. En dan nog is er het Afro-Latino Festival. Dat is dan weer in het mooie Belgische Genk te doen. Op 17, 18 en 19. Oftewel, vandaag begint het. Gaan het tot het zondag door. Jovan Lotti, onder andere daar, is hoofdact. Maar ook Frenna, Zep Mama, Bella Perez, Lia Kali, Fresco en vele, vele anderen op het Afro-Latino Festival. Tot op het zondag aanstaande allemaal te doen. Heb je ook regeninformatie voor deze kosteloze brief? Laat het ons weten. Ik kan allemaal via flessenpost, apenstaartje, rivierenlandradio.nl.

0: With You hadden we hier bij Rivierenland. Bijna vergeten, maar het kermisseizoen begint vandaag eigenlijk. Het barst een beetje los. Met name in Brabant, want er zijn twee kermissen die op dezelfde data van begin tot eind zijn te volgen in Brabant. Dat geldt voor de kermis in Tilburg uiteraard. Die gaat vandaag van start uiteraard. Er zit ook weer die roze maler bij en zo. En al die speciale dagen allemaal. En dan is in Ude ook een kermis die vandaag start. Hebben we kaarten voor weggegeven trouwens. Maar die zijn alweer verloot onder de winnaars. En er is ook vandaag, daar gaat het ook vandaag allemaal van start. En daar ook heel veel nieuwe attracties in Ude. Dus je kunt een beetje naar het oosten van Brabant en een beetje naar het midden van Brabant. Vind je alles terug op het gebied van kermisfreaks die daar zijn. Nou ja, leuk toch? Gaan we nu naar België. Let's go, hier is Over You.
1: Weekend Vibes.

0: Zo dadelijk terug in de tijd. En juist terug voor de flitschijf van vorig jaar. Die was van Cat's Eye. Zo dadelijk.
1: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
7: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
8: Rivierenland Radio. Headlines. Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Pakistan heroverweegt zijn rol als bemiddelaar in het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. En afgelopen week zijn de hypotheekrentes in Nederland flink gestegen als gevolg van de internationale spanningen rond Iran en Oekraïne. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
10: Dit is Helene Geest van de ANWB. De A4 Antwerpen-Rotterdam is dicht tussen Tolen en Steenbergen door een politieactie. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drechttunnel is schade aan het plafond. Daardoor is de rechter tunnelbuis dicht, kost je ongeveer 20 minuten. En verder nog wat vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht bij knooppunt Tichelia. Daar is de vertraging 10 minuten door wegwerkzaamheden.
11: Rivierenland Radio.
12: In Best kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

het zo dadelijk overzicht hier dadelijk van de leukste evenementen waar je tickets voor kan winnen. En er zitten geen kleine festivals bij, hoor. Nee, nee. Ik ga er dan wat meer over vertellen dadelijk over een plaatje of twee, denk ik. Of zo. Hoe je eraan kan komen, hoe je eraan mee kan kans op maken, laat ik het zo zeggen. En verder nog mooie vergeten plaatjes van, kan ik je wel zeggen, One Way. Zoals je, ja, het is inderdaad niet de bekende Madonna's of de George Michaels of de Prince of zo van deze wereld. Of noem maar even wat. Maar het is Amerikaans, One Way. En welke track daarbij hoort, dat hoor je dan dadelijk. Het is iets van de jaren 80, kan ik ook nog even bij zeggen. Dat doen we ook nu, want nu gaan we ook even naar de jaren 80. En dan zelfs naar het begin van de jaren 80. Mooie track voor Kate Bush.

0: Babushka!
1: Babushka!
0: Kate Boos. Hoor die even bij Gomi bij Rivierenland. We gaan eens even kijken wat er allemaal voor tickets te vinden zijn voor de evenementen die er zijn. Er zijn hele leuke dingen bij. Helaas, de City of Dance, daar hebben we al de kaarten voor verloren. Die was in Middelburg, heel groot dancefestival. Zeg maar zuiden, voor het zuiden, Zeeland vooral. Middelburg, maar dat is al voorbij. We hadden ook nog kaarten voor de kermis in Uden. Die gaat vandaag pas beginnen. Maar ook daar heb ik al de tickets voor verloren. Dus dat is niet meer mogelijk. Wat wel nog mogelijk is, is kaarten voor Dance Valley. Het grootste dancefestival. Misschien ook wel het langste wat er ooit misschien heeft bestaan in Nederland. Sparenwoude is dat. Geven we kaarten voor weg. We kunnen er een aantal weggeven namelijk. En ga je er altijd per twee naar een winnaar toe, zeg maar. Geldt ook voor Lake Dance. Dat is weer het dancefestival, het dancefestival van het zuiden. Ze hebben altijd een lente-editie. Nu komt er een zomereditie. Die is op 8 augustus in Aquabest. Blaster Jacks daar onder andere. Mike Williams, Five Stone, Andrew Hub. En dat allemaal nog op Lake Dance 2026 deel 2. Dat zijn dus twee delen. Nogmaals, kaarten voor een ander festival is Boeren Rock in Drouwermond. Nou ja, wat daar dan bekende artiesten komt, is dus echt behoorlijk. En Laventus, tot Fleming, Suzanne, Freek, Brennan Hart, Jan Smit, André Hazes junior, onze Jannes, Mart Hoogkamer, Monique Smit. Nou, het komt allemaal voorbij. Tot zelfs George Baker. Boeren Rock Festival, ook daar kaarten voor te winnen via uitgaanonline.com. En dan heb je nog het misschien wel leuk, het Landgoed Fair. Dat is een beetje een dagje uit naar naar allerlei leuke spulletjes en gezellige dingetjes op een historisch landgoed in Beest. En Beest ligt een beetje tussen Den Bosch en Utrecht in. Zou ik even zo zeggen. Misschien naar de rivieren, zullen we zeggen. Als je vanuit Den Bosch rijdt. En dan kom je langs Beest. En dan heb je daar het Landgoed Fair die daar is in Beest. Op het klooster 20 tot en met 23 augustus krijg je kaarten voor. Als je dat wil, tenminste. Daar zijn de tickets voor te winnen. Ga naar uitgaanonline.com en daar vind je de informatie waar je die tickets voor kan winnen. En dan vul je even het formulier in. Alleen maar even je e-mailadres en je naam achterlaten. Eindelijk komt het eigenlijk op neer. En dan maak je gewoon kans. Krijg je persoonlijk bericht als je tickets krijgt. En dan krijg je de tickets er meestal automatisch bij. Dus wat wil je nog meer? Bella Kenu. I love it. I love it. I love it.

Gary Rafferty. En natuurlijk het wel zo bekende door Baker Street. Je hoort het hier bij Rivierenland. We gaan eens naar de plek van een track die niet zo goed gescoord heeft wat dat betreft. Het is een band die in Amerika vertolkte met de naam One Way, maar dat ook een beetje deed onder een andere naam. En dat was met Al Hudson en de Partners. Maar bracht ze in Nederland niet zoveel succes op, want dat nummer dat ze met Al Hudson, You Can Do It, in 79, dat kwam er nog wel binnen in de hitlijsten. Maar oké, okay. Dat geldt eigenlijk ook voor de volgende track. Die was dan weer 6 jaar later. Het ging in een periode van eind jaren 70 tot halfwege jaren 80, waarin deze behoorlijk wat singles heeft uitgebracht, maar in Amerika het goed deed, maar hier wat minder. En daarom ook een plaat die je niet zo vaak meer op de radio hoort, en die dan toch een 11e, 15e positie heeft gehaald ooit in onze eigen hitlijst, de Nederlandse hitlijst destijds, in 85. We hebben het over deze band, start hem vast in. Kennen we het nog? Misschien wel eens gehoord, denk ik. One Way, dus hier is Let's Talk, 1985 dus. What is it?

goed idee. Laten we het daar eens over hebben. Het woord maar de drie letters. Nou, let's talk about for one way. Was dat de vergeten plaat voor deze week die we nog eens voorbij hebben laten horen komen. We gaan dus heel even vlug kijken of er nog wat leuke programma's zijn hier bij Rivierenland Radio. Voor de komende dagen is dat weer de weekendprogrammering die we hier hebben uiteraard. Met erin, zoals dadelijk, de memories uiteraard die dan weer voorbij komt. Met de gezellige programma's die ook weer gepresenteerd worden. Door verschillende hygiëne en die dat allemaal aan elkaar gaan praten. Ik ben heel even kijken naar de dag waar we het over hebben, want vandaag is het natuurlijk vrijdag. En dan krijg je een heleboel reclame op die website. Dat wil jij niet hebben eigenlijk, hè? Maakt niet uit, de 7 uur. Dan zal ik met Henry Scheepman. Dan is er nog Jos van Dijk, komt onder andere langs met Club 26. 8-11 is dat. En van 11 tot 12 is er nog River Dance vanavond. Dan is er morgen natuurlijk de vaste programmering. Die geldt ook voor de zondag eigenlijk. En dat is dan vanaf een uurtje of 10. René in de morgen met René Huizinga. Francis Dix, 12, 2 in het lunchroom. En 2 en 4 is de nieuwe Jacco Hooghart. Of Haghoort, zo moet ik zeggen. De muziekmasters van 2 tot 4 op zaterdag. En zondag dus allemaal te bewonderen. Met onder andere zaterdag nog van 4 tot 7 op de Vaan met de Flitsende 50 en zijn eigen programma nog. En in de Memories en Kees Veerman met Club 26 in de avonduren van de zaterdag van 8 tot 11. Kortom, er is van alles te beleven hier, onder andere op Rivierenland Radio. Hou hem lekker aan, luister via rivierenlandradio.nl of via een van de DAB-frequenties die er uiteraard zijn in Brabant. Nou, daarmee afscheid nemend. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer, uiteraard om 6 uur. De weekend, save your tears.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: U zoekt correcte en nette consumenten. Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
6: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
7: Goedenavond. Dit is het nieuws van 7 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli... is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal... bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet van uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht... in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden... die al snel sporen vonden van de vermiste man. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. Dat bevestigt zijn advocaat nadat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hierover heeft besloten. Eerder oordeelde de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming dat een langer verblijf in de EBI onvoldoende was onderbouwd. De 68-jarige Holleder wordt geplaatst op een afdeling intensief toezicht. Waar en wanneer is niet bekend. De Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. Ze speelde ook in de film My Left Foot, waar ze een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor kreeg. Van 1986 tot 2010 was ze te zien in de BBC-serie Casualty. Vorig jaar kwam haar autobiografie uit waarin ze schreef over hoe ze seksueel misbruikt werd als kind en jarenlang leed aan depressies. Brenda Fricker is overleden na een kort ziekbed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio, verkeersupdate.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Bij de Drechttunnel is de vertraging 10 minuten door schade aan het plafond. Daardoor is de rechtertunnelbuis dicht.
11: Rivierenland Radio.
12: Rivierenland Radio.
13: In Boekel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: Welkom bij Memories op Rivierenland Radio. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Henry Seetman. Het komende uur staat helemaal in het teken van muzikale herinneringen. Verwacht de mooiste evergreens, heerlijke meezingers en tijdloze klassiekers. Straks hoor je onder andere Clouseau, Blondie en Rob de Nijs. We begonnen deze Memories met Huey Lewis en de News. Heart and Soul verscheen in 1983 op het album Sport. Het album waarmee de band wereldwijd definitief doorbrak.
1: Tot 8 uur is dit Memories.

We blijven dicht bij huis met Clouseau. Louise groeide uit tot een van de grootste Nederlandstalige hits van de Belgische band en is afkomstig van het album Of Zo uit 1990.

We gaan terug naar de jaren 60. Sunny Girl was een grote hit van de Zweedse Hepstar. De band waarin Benny Andersson speelde. Lang voordat hij wereldberoemd werd met ABBA.

Van een bekende klassieker naar een vergeten parel. Steven Allen scoorde in 1987 met Letter from My Heart een melodieuze popplaat die vooral in Nederland veel airplay kreeg.

0: schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Verandaglasshop.nl. Het adres voor uw droomveranda, overkapping, lamellen dak- of cube-veranda, glazen schuifwanden en schuifbuien. Met helderglas, melkglas of polycarbonaat. Bestel het als bouwpakket en monteer zelf of laat het over aan de echte vakmensen van verandaglasshop.nl. Onze prijzen zijn all-in, dus geen verrassingen achteraf. En wij maken wat wij beloven. Inmeten en advies aan huis is bij ons altijd gratis. Laat u verrassen door de vele mogelijkheden die wij u bieden. Kijk voor meer info op verandaglasshop.nl.
2: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
6: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. De

0: 18-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Willem Holleder wordt overgeplaatst van de extra beveiligde inrichting in Vught naar een gevangenis met een lichter regime. En de Ierse actrice Brenda Fricker, vooral bekend van haar rol als de duivenvrouw in Home Alone 2, is op 81-jarige leeftijd overleden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.
2: In Kranendonk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

Lisa Stanfield brak eind jaren 80 wereldwijd door. Live Together is afkomstig van haar succesvolle debuutalbum Affection, waarop ook de hit All Around the World staat. Verder met Rob de Nijs, een van de mooiste Nederlandstalige klassiekers van Rob de Nijs. Het werd Zomer uit 1977.

Dan gaan we nu naar een artiest die regelmatig voorbij komt bij Memories. Dit is Prince op zijn allerbest. When Doves Cry verscheen in 1984 op het legendarische album Purple Rain. Opvallend is dat het nummer geen basgitaar bevat. Een bewuste keuze van Prince.

Rakim Band brak nationaal door met Jeopardy. Het nummer bereikte in 1983 de Amerikaanse top 10 en is afkomstig van het album Kingspiracy.

Dit was Memories voor deze vrijdag. Bedankt dat je erbij was. Ik hoop dat je hebt genoten van een uur vol tijdloze klassiekers en mooie herinneringen. Blijf vooral luisteren, want hier op Rivierenland gaat de muziek gewoon door. Straks is het tijd voor Club 26, gepresenteerd door Jos van Dijk en Rob de Vaan. Namens mij, Henry Seetman, wens ik je nog een hele fijne avond en vooral veel luisterplezier. Graag tot morgen bij een nieuwe aflevering van Memories. Tot dan!

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Duma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.eu.
2: Webhosting Telco.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand. En hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. President Macron en bondskanselier Merz ontmoeten elkaar in Keulen. Recent mislukte een project voor een gevechtsvliegtuig omdat beide landen verschillende belangen hadden. Met afspraken over onder andere luchtafweer en raketten benadrukken ze nog steeds te kunnen samenwerken. De 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli... is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het gebouw van Rijkswaterstaat aan het Papendorpse pad. De politie gaat er niet vanuit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen. De afgelopen dagen is intensief naar hem gezocht in de omgeving van Nieuwegein, Utrecht en Tienhoven. Dat gebeurde onder andere door de politie en vrijwilligers met speurhonden die al snel sporen vonden van de vermiste man. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio. Rivierenland
3: Radio. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De N59 Burgaamstede-Hellegatsplein is in beide richtingen dicht tussen Nieuwekerk en Oosterland. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Gaat ook lang duren daar. En verder is de N215 Stellendam-Oude Tongen in beide richtingen dicht bij Middelharnis.
4: Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: In Zaltbommel kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 6C.

0: radio, Joost.
1: Ja. Is er vroeger ook wel eens naar jou toe geroepen van, door je moeder van zet de radio wat zachter, Jos?
2: Ja, regelmatig, hè, want ja, ik zat altijd boven. Ik was altijd met muziek bezig. Eigenlijk al, ja, ik denk een jaar of 6, 7, 8 was of zo.
1: Oh.
2: Ik had op een gegeven moment ook de bandrecorder van mijn vader gehad.
1: Oh, oké.
2: Okay. Daar was je niet blij mee. Nee. Want ja, hij had allerlei leuke opnames en dan ging ik dan weer iets anders opzetten.
1: Oh ja, en dan neemde je dus de muziek van de radio op, zeg maar.
2: Ja, ja, klopt.
1: Van een hitparade en dan precies iedere keer de nieuwkomers, of dat toch niet?
2: Nee, ja, ik weet, ja, dat is al zo ruwelijk lang geleden. Dat is 170 jaar geleden.
1: Nou, niet overdrijven, zo oud ben je ook.
3: Tot 11 uur is dit Club 26.

0: Look at my life. Nou, dat is iets wat jij waarschijnlijk al niet zo goed kan, zeg maar. Als je nu al denkt dat je 170 jaar leeft.
1: Nou ja, ik... Iets minder dan. Oké, dat zou ik zeggen. Ja. Maar we hebben nog een goede avond gezegd. Ik ben Jos van Dijk, zoals je hoort.
0: Ja, en ik ben Rob de Vaan. En samen zijn we er tot 11 uur. En tussen 11 en 12 uur dan neemt Kees Veerman de uitzending over. En we moeten nog eventjes bedanken Erik Beksen en Henry Steepman. Want die hebben hier zo de afgelopen 2 uur nog gezeten.
1: Ja, ze gaan samen weg op de tenten. Dus jongens, tot de volgende keer maar weer. Bedankt, hartelijk natuurlijk. Ja. En Club 26, ik zeg elke week, elke 2 weken moet ik zeggen. Is altijd het allerbeste begin van je weekend. En hier is Peggy Gauthier.

0: En dat was natuurlijk de Chaplin Band Il Valero.
1: Ja, die hebben toch nog eens een andere single gemaakt?
0: Het zal best.
1: Het zal best. It was it at a party of zoiets dergelijks.
0: Oh, oké.
1: Of the party's going over.
0: Party.
1: Iets met party, zeg maar. Nou ja, een feestje kunnen Tina Turner en de David Bowie ook bouwen. Weliswaar niet meer op het aardse leven, want ze zijn beide niet meer onder ons. Je hoort ze met Tonight. Yeah.

0: Bruno Mars en Grenade.
1: Ja, mooie plaat, toch, om het nog eens een keer terug te horen.
0: Ja, is heel maar, leuk om te horen, ja, ja, ja.
1: Ja, tegenwoordig doen we allemaal stemmen in de groepsapps van de discjockeys.
0: Ja.
1: En de medewerkers van wat de nieuwe frisschijf wordt. Maar ja, het leuke is, we draaien af en toe ook nog eens een keer een oude frisschijf.
0: Ja.
1: Dit was de 321ste.
0: Oh, oké. Okay.
1: Plaatje heet 321 en is afkomstig van Bente.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio. Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Zichtbaarheid alleen is niet genoeg. Je merk of bedrijf moet gekozen worden. Bij Denkfabriek helpen we bedrijven hun merk scherp te positioneren. Met strategie, storytelling en ideeën die richting geven. Van potentie naar positionering. Ga naar denkfabriek.nl.

0: Drinkfabriek. Met QUE.
1: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
3: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u... Onze luisteraars.
4: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
5: Rivierenland Radio. Headlines.
6: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Voor de kust van Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken, maar die lijkt inmiddels onder controle. Na een tweedaags overleg hebben Frankrijk en Duitsland afgesproken nauwer te gaan samenwerken op het gebied van defensie. En de 35-jarige Thomas uit Nieuwegein, die vermist werd sinds 8 juli, is doodgevonden in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie gaat niet uit van een misdrijf. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
7: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
8: Hi, dit is Dena en ik luister langs de Maas in Rotterdam naar Rivierenland Radio.
9: Rivierenland Radio.
10: Rivierenland Radio.

0: spreek ik die van jou.
1: Hart te breken, dat was de flitschijf. Emma Heesus natuurlijk. Rob is de hart te breken vanavond weer.
2: Oh ja, ben ik de hart te breken.
3: Jawel.
2: En bedankt maar weer hoor.
1: Ja, ik heb trouwens het gevoel dat we Emma Heesus binnenkort live gaan zien.
2: Ja, ergens in september. In Wucht treedt ze op. Maar daar ga je binnenkort nog wat meer over horen hier op.
1: Heb ik alweer iets verklapt wat ik niet had mogen verklappen natuurlijk.
2: Ja, dat wordt dan nog allemaal officieel bekendgemaakt. Oh, okay. Dus dan.
1: Ja. Maar ja, ik ben altijd. Ik hou van verrassingen onthullen eigenlijk. Hè? Dus, ja.
2: We moeten jou geen berichten onder embargo sturen, want dat...
1: Dat klopt. Maar ja, toch op mijn werk moet ik heel vaak stukken lezen. En moet toch geheim houden meestal. Ja. Oh,
2: nou, soms geldt dat hier ook, Jos.
1: Okay.
2: Soms geldt dat hier ook.
1: Nou ja, we gaan toch maar eventjes lekker muziek draaien. Hier is More Than Talking. And you can win if you want.

0: We got a love thing. En dat was natuurlijk C.C. Pedestan.
1: Ja, leuke discoplaat. En zulke platen kun je ook weer horen vanavond. Tussen 11 en 2 uur. Tussen 11 en 12 wordt het gedaan door Kees Veerman. Die presenteert het dan. En daarna doen we nog even wat mondfop van die discoklassiekers erachteraan. Ook nog wel eens een keer een lange uitvoering. En wat we nu voor je hebben is een hit uit de 1978. Werd toen de tijd ook wel veel in de disco gedraaid. Ik heb het dan over Hot Chocolate, Everyone's a Winner.

0: Das war die Helena Visser heute Nacht. Ja, schöne muziek, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja, die hadden we vorige week moeten draaien op zaterdagavond, want dan, toen waren we in Duitsland.
0: Ja, toen zaten we lekker in een heel modern restaurant eten.
1: Nou, ja.
0: Nou, we kwamen er binnen. Ik denk, nou, dit is gewoon terug in de tijd. Het was gewoon in de richting van de jaren 70. Maar het eten was lekker en het was goedkoop. Dus wat dan?

0: Cocktailtje weggedronken, de Mai Tai was dat natuurlijk, een female intuition.
1: Er komt net een dame binnenklopen. Wie weet dat hij een cocktailtje wil.
0: Ja, misschien heeft ze er wel zin in, een lekkere Mai Tai.
1: Die heeft altijd zin in een cocktailtje. Dus
0: nou ja, ik moet het vandaag doen met een cola zero, want het bier was weer op hier, hè, in de studio.
1: Nee, maar er is toch alcoholvrij bier aanwezig.
0: Oh ja, 0.0. Nee, ja. Dankjewel hoor. Ja,
1: okay.
0: Maar ja, alcohol is slecht, hè, zeggen ze tegenwoordig. Dus,
1: tegenwoordig is alles slecht.
0: Ja, hier is trouwens een hele lekkere van die pest.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: Webhosting Telco. Voor je webhosting, audio en videostreaming. Ook je Sena en Buma voor je stream kunnen we regelen. Kijk op www.telco.nl.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. De autoriteiten hebben een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en de bevolking van de deelstaat Chiapas is opgeroepen bij de kust weg te blijven. De beving werd ook gevoeld in buurland Guatemala. In Guatemala-stad trilden gebouwen zo erg dat mensen naar buiten renden. Er zijn nog geen meldingen van schade of slachtoffers. In het buitengebied van Hoensbroek is aan het eind van de middag een natuurbrand uitgebroken. De brandweer ging met meerdere bluswagens ter plaatse om de vlammen onder controle te krijgen en dat lijkt gelukt. Wel is een groot stuk natuur afgebrand en hoe het vuur kon ontstaan is nog onbekend. De veiligheidsregio Zuid-Limburg waarschuwt al een aantal dagen voor natuurbranden vanwege de warmte en extreme droogte. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en dan wordt het 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hallo, ik ben Henny en luister langs de Dongen naar Rivierenland Radio.

0: Sweet Heart.
1: Cameron Whitecomb hoorde je met Medusa. Een plaat die uit 2023 kwam. Maar op het ogenblik zat hij ook nog genoteerd in de Flitsende 50 met de nieuwe single.
2: Tot 11 uur is dit Club 26.
3: Ik

0: Planen van goud. Nou, dat levert wat lekker geld op, denk ik.
1: Ja, nou, als dat zo echt zo zou zijn, zeg maar.
0: Ja, dan moet je gewoon de hele dag uien schillen. Dan komen die tranen vanzelf, hè.
1: Ja, dan zou ik een hele hoop verdriet aan doen.
0: Ja, dat was trouwens Iron Soul. Ja. Leuk, Rob. Ik zie niks meer.
1: Was die hier niet weer?
0: Nee. Ja, nu wel. Oh. Dat was Aaron Lombard en Zoe Levy.
1: Ja, Zoe Levy, ja, inderdaad. We gaan nu terug naar 1981. Samen met de Jacksons en...

0: 24 uur per dag. Prettig gezelschap met de hits van de 70s tot nu. Dat is Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio. Via DAB+, internet en de app.
0: Met een vast en nog steeds groeiend luisterpubliek.
1: Wil jij meewerken om van dit station een nog groter succes te maken?
0: Mail naar flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Flessenpost@rivierenlandradio.nl.

0: En dat waren Godly and Cream, an Englishman in New York.
1: Vorige week heb ik een uitzending gemaakt met mijn Antje Herman. En die was helemaal weg van Sting. En, ja? Met name het nummer An Englishman in New York van hem.
0: Oh,
1: en dat
0: okay.
1: is een totaal ander nummer dan wat je zojuist hoorde.
0: Ja, ja, ja. Okay.

0: Dance the Night, dat was Dua Lipa. Dat is voor mij alweer 2 weken geleden dat ik voor het laatst een lekker dansje gemaakt heb. Dus het wordt dan eigenlijk alweer tijd, hoor.
1: Oh. Nou ja, je kunt altijd nog naar de kroeg gaan morgen of naar een...
0: De kroeg, dat is zo jaren 80, Rob.
1: Oh.
0: Maar goed, we gaan wel een leuke plaat draaien. Eerst Cruel Yesterday Killed the Cat.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Voor de kust bij Mexico, vlakbij de grens met Guatemala, heeft een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,4. En in het buitengebied van Hoensbroek heeft aan het eind van de middag een flinke natuurbrand gewoed. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 16 bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
2: Rivierenland Radio.
3: In Bergijk kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: En dat was Adele, Rolling in the Deep. Lekkere plaat ook wel, hoor.
1: Ja, inderdaad. Ja, je bent net naar buiten geweest, eventjes wat stoom afblazen, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: En heb je naar boven gekeken?
0: Nee, helaas. Het is al bewolken. Maar ja, ik was natuurlijk 2 weken terug op Beach Festival. En daar

0: Ik weet het, ik ken jou, Rob.
1: Oh ja, inderdaad. En we kennen natuurlijk Taylor Swift. En ja, Taylor Swift, het is niet zo'n grote hit, zeg maar, als de vorige singles die in de hitparade staan.
0: Ja, eerlijk gezegd, ik vind hem ook een stukje minder lekker klinken dan. Maar ja, dat is mijn mening. Hier is

0: Greg David en Fill Me In. Volgens mij de eerste keer dat ik de plaat ooit hoor.
1: Nou, maar het was toch niet in het jaar 2000.
0: Dat is lang geleden. Dat zal 26 jaar geleden zijn.
1: Ja, en we gaan nog verder terug in de tijd. We gaan nu naar 1979 toe. Toen scoorde Gloria Gaynor een hele grote hit met I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive. Ik heb weer bijna 2 uur overleefd met Rob de Waal samen.
1: Ja, zo kun je het ook zeggen. I Will Survive. Nou, ik ben nog wel blij dat je er nog met mij wilt praten.
0: Jawel, jawel. Ja. Jawel. Mag ook wel naar de, hoe lang vriendschap? 45 jaar of zo?
1: Nee, 46 al.
0: 46 al, ja, zo ja. Zeggen, onvoorstelbaar.
1: Sinds 1980, dus dan...
0: Ja, dan weten de mensen wel hoe oud we zijn, hè?
1: Ja, toch ietsjes ouder dan 46 jaar.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar goed, Talk to You, ook weer een lekkere plaat hier op Rivier en Radio.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een staddeelkantoor. Tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. Volgens topvrouw Vogelsang zal de inspectie daardoor in de toekomst scherpe keuzes moeten maken. Een groot deel van de verdwijnende arbeidsplaatsen zal gaan door natuurlijk verloop. Er wordt overlegd met het ministerie van Volksgezondheid wat er van de inspectie verwacht gaat worden. En zorginstellingen met een goede reputatie krijgen minder intensief toezicht. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
3: In Oorschot kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.

0: The Leaves. Ja, dat blijft een heerlijke plaat toch?
1: Hebben ze het dan over ons twee?
0: Ja, ik denk vooral over mijzelf.
2: Tot 11 uur is dit Club 26.
1: Goed, we houden er nog eventjes een uurtje vol met z'n tweetjes.
0: Oh, dat gaat helemaal goed komen hoor. Ja, we zitten altijd een beetje te grijnen tegen elkaar. Dat is gewoon leuk. Dat is een beetje onderdeel van ons programma geworden eigenlijk. Gewoon leuk. Ja, tussen althans vinden wij dan. Hopelijk jullie ook. En de muziek vinden jullie zeker leuk.

0: The End of the World, Miley Cyrus. Nou ja, we hebben de afgelopen tijd weer behoorlijke zomernachten gehad, dacht ik zo, hè?
1: Ja, best wel warme zomernachten. En,
0: het was heerlijk. Ja, nu komt er eventjes een beetje een pauze in, zeg maar. Ik hoop dat daar die zomer weer gewoon doorgaat, hoor.
1: Nou ja, goed. Voor mij is het elke nacht wel een zwoere zomernacht.
0: Ja.
1: Ik lig altijd gewoon onder de deken, zeg maar. Dus hoe warm het ook is.
0: Oh, lig je dan samen met Rutger of die?
1: Nee, dat ligt niet.

0: Lolly Lolly, Wendy en Lisa waren dat.
1: Ja, die zaten vroeger in het achtergrondkoortje van Prins.
0: Ja.
1: En dat het Prins wel de muziek geproduceerd heeft, dat was denk ik ook wel heel erg goed te horen.
0: Oké, Prins had een lolly?
1: Dat weet ik niet. Dus,

0: Donna Summer on the radio. Ja, radio, dat is als een rode draad door ons leven, of niet, Rob?
1: Ja, inderdaad. Ik geloof dat ik eigenlijk niks anders heb gedaan dan op de radio programma's gemaakt zoals dit. Maar ook heel veel achter de schermen heb gedaan. Ook nog heel veel.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenlandradio.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Rivierenland Radio. Headlines.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. En tot 2032 verdwijnen bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd door bezuinigingen 300 van de 950 banen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
0: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
5: Hoi, ik ben Nadine Broeren en ik luister naar Rivierenland Radio in Wijchen.
0: Rivierenland Radio.

0: breek ik die van jou.
1: Dat was hier weer, de flitsschijf. Hartenbreker van Emma Heesters.
2: Ja, de platen die blijven we tot zondag draaien. En zondag om 7:15 hebben we weer een nieuwe flitsschijf. En welke dat is, ik weet het nog niet.

0: Het blijft een heerlijke plaat. Een van mijn all-time favorites. Je hoorde Eurythmics en Sweet Dreams.
1: Nee, ik zal niet zeggen dat ik het een lelijke plaat vind. Ik vind het een hele mooie plaat.
0: Ja.
1: Maar het is zeker niet mijn favoriete uit die tijd, zeg maar. Maar ik zal de radio er zeker niet voor afzetten. Hij gaat dan nog wel best wel een stukje harder. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de plaat die we nu gaan draaien.
0: Ja, dat klinkt helemaal lekker natuurlijk, hè?
1: Ja. Vorig, dat is een artiest die je niet zo vaak hoort. Maar deze is toch zeker leuk om te draaien. Dit was Yesterday.

0: Turn the Lights Off, dat was natuurlijk Justin Jackstyle John was het.
1: Nee, dat doen we nog even niet, want we blijven nog even een kwartiertje hier zo.
0: We blijven nog eventjes aan de gang. Dus, en, we kunnen wel gewoon door blijven draaien in het donker. De luisteraars merkt daar niks van.
1: Nee, dat is waar, zeg maar. Maar Kees zal het ook niet waarderen als we hem in het donker gaan zetten.

0: luisteren bij de buitenschoppen hier bij de Vierland voor vandaag. Dat was Left Outside Alone Anastasia. Ik zou zeggen tot over 2 weken maar weer.
1: Ja, nou in ieder geval weer bedankt.
0: Het was weer gezellig.
1: Het was weer gezellig. We hebben in ieder geval weer een hele leuke uitzending gemaakt. Straks gaat Kees verder hier zo met Riverdance. Die is er dan tot 12 uur. Maar Riverdance gaat nog door tot 2 uur vannacht. Met allemaal lange uitvoeringen. Ik heb nog één plaat voor je klaar liggen. En dat is deze van de Bouza. En

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio. Mag.
1: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Tijdens heel slecht weer zijn twee boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. Aan de Meidoornstraat in Den Haag is een drugslaboratorium gevonden. Tientallen woningen zijn ontruimd. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Hulpdiensten troffen een man aan die onder de vloeistoffen zat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het drugslab wordt ontmanteld. De veiligheidsregio zegt dat er grote hoeveelheden verschillende stoffen afgevoerd moeten worden en dat kost tijd. Omwonenden worden opgevangen in een stadsdeelkantoor. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Nederland kent 78 kleine en grote rivieren. Langs welke rivier luister jij naar Rivierenland Radio?
4: Hi, dit is Nikita en ik luister langs de Don in Eindhoven naar Rivierenland Radio.

Ja, tevreden is uit 1976 en daarmee zijn we lekker begonnen. Riverdance op zijn best, warm en dansbaar. We gaan verder met de muziek die je meteen in beweging zet. Muziek uit de 70s, 80s, 90s en begin zero's. Je komt ze vanzelf tegen hier in Riverdance. En je mag gewoon mee bewegen. Ik draai mee op mijn stoel. En ik beweeg mijn schouders ook een klein beetje mee. Hier is YMCA van The Village People.

En dat waren ze, de Village People, met hun wereldwijde meezinger uit 1978. Een nummer dat je eigenlijk nooit hoeft aan te kondigen. Je hoort 1 seconde en je weet het meteen. Maar we dansen rustig door, want het disco blijft nog even onder ons.

Pew Robertson en Turn the Beat Around. En we blijven eventjes in de jaren 70, want we hebben een prachtige parel. Tijd voor de parel. Eentje die je niet elke dag hoort, maar die wel meteen een sfeer neerzet. Santa Esmeralda, een Frans-Amerikaanse formatie die in de jaren 70 iets bijzonders deed. Disco mengen met flamenco gitaren, Spaanse percussie en die zwoele lange opbouw. Hun versie van Don't Let Me Be Miss Anderstoet uit 1977 gaf een oude Nina Simone klassieker een compleet nieuw leven. Het werd een wereldhit en later zelfs opnieuw beroemd dankzij Quentin Tarantino. Een plaat die even meeneemt naar een andere wereld. En daarom vandaag deze mooie parel. Santa Esmeralda en Don't Let Me Be Miss Anderstoet.

Patrick Hernandez uit 1979, een wereldhit die nog steeds springlevend is. En straks na de reclame en de headlines hebben we nog veel meer dansbare muziek voor je klaarstaan, hoor.

0: pasvorm. Unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: U zoekt correcte en nette consumenten? Nette consumenten. Dan zoekt u onze luisteraars.
2: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
3: Rivierenland Radio Headlines.
4: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio. Een 58-jarige Colombiaan is ontsnapt uit een cellencomplex in Paramaribo. De politie zoekt de man die vast zat in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor vliegtuigen die geladen waren met drugs. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. En in Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar cel voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op wat lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Rivierenland Radio.
5: Rivierenland Radio.
6: Rivierenland Radio.
7: In Oosterhout kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 8A.

En dat was hem, niemand minder dan Sylvester. De man die disco een ziel gaf. My Thrill uit 1978. Een nummer dat nog steeds klinkt alsof het gisteren is gemaakt. Maar we dansen rustig door verder in de Riverdance-stijl. En we schuiven door naar de Dance Classics. Herkenbaar, melodieus en nog steeds heerlijk om te draaien. Hier is September en Cry For You.

2000 stonden ze samen Silver en Wilkink aan de top van Eurotrends. Die herkenbare melodieuze sound blijft perfect passen hier in Riverdance's Glasgow. And Something.

0: Dus ook dansten we weer door twee blokken heen. Vol klassiekers van de disco van de jaren 70. Tot de dance van de Zero's. Riverdance blijft bewegen, warm en herkenbaar. Straks meer muziek hier bij Rivierenland Radio.
1: Rivierenland Radio.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl. Rivierenland Radio.
1: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: U zoekt correcte en nette consumenten?
4: Nette consumenten.
3: Dan zoekt u onze luisteraars.
5: Adverteer op Rivierenland Radio. Met de hits van de 70's tot nu. Mail voor meer info en de mogelijkheden naar flessenpost@rivierenlandradio.nl. flessenpost@rivierenlandradio.nl.
6: Goedenacht, dit is het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. En de rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: Wil je ons schrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: En weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.

0: inschrijven? Mail ons dan op flessenpost@rivierenlandradio.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

0: weet je, er is voor ieder budget wel een advertentiepakket. Kijk voor de mogelijkheden voor jouw bedrijf op rivierenlandradio.nl/adverteren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Rivierenland Radio. Zeker 8 mensen zijn omgekomen bij een aardverschuiving bij de stad Chongqing in het midden van China. Minstens 34 mensen worden nog vermist en 1100 zijn er geëvacueerd. Meer dan 10 woongebouwen werden bedolven toen enorme hoeveelheden stenen en grond van een berg naar beneden stortten. Honderden hulpverleners zijn ter plekke om het puin te doorzoeken naar slachtoffers. Ze hebben er zeker 10 gered. Het reddingswerk is lastig omdat er een nieuwe aardverschuiving dreigt. Tijdens heel slecht weer zijn 2 boten met meer dan 500 Rohingya-moslims voor de kust van Myanmar verdwenen. Alle opvarenden zijn vermoedelijk omgekomen. Ze waren op de vlucht voor het geweld in hun land en probeerden weg te komen uit een vluchtelingenkamp in Bangladesh. Het gaat om het kamp Cox's Bazar. Daar verblijven al jaren meer dan 1,2 miljoen Rohingya. Die wonen al generaties lang in Myanmar, maar worden er als ongewenst beschouwd en vervolgd. In de stad Krokstadelva in Noorwegen woedt een grote brand. Er zijn al meer dan 50 huizen verwoest door het vuur dat nog steeds niet onder controle is. De brand zou in een van de huizen ontstaan zijn. Inmiddels heeft het vuur zich uitgebreid richting andere woningen en een bosgebied ten oosten van de stad. Bewoners moeten evacueren. Volgens de rampencoördinator is het lastig te bestrijden vanwege onder andere de wind, droogte en het hellende terrein. De rook is in Oslo te zien. In Frankrijk is een jongen van 15 veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistente op zijn school in het dorpje Nogent bij Parijs. De rechter vindt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is, maar wil de straf daarvoor niet verlagen. In de rechtszaal toonde hij geen berouw. En tijdens het strafrechtelijk onderzoek zei hij tegen de politie geen wrok tegen de lerares te voelen, maar gewoon iemand aan te willen vallen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en het kwik daalt naar een graad of 16. Overdag is het vrij bewolkt met kans op lichte regen en het wordt 18 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Rivierenland Radio.
3: Rivierenland Radio.
4: Rivierenland Radio.
5: In Valkenswaard kun je Rivierenland Radio ontvangen via DAB+ op kanaal 5A.